als iedereen weet waarom aan te schakelen. Schakel nou voor ons in die op Eden FM. Eén stem in die paradijs. Ik zeg voor jullie vanochtend, die Heere is voor ons goed. En ik weet, die Heere is voor ons getrouw. Familie, ons gaan nie worry. Ons gaan nou weer terug naar onze WhatsApp's toe. En dan gaan onze bikkie gesels samen met jullie. Ja, familie, ze jullie paar WhatsApp's wat hier gekomen. Mensen, die Heere is voor ons goed. Kom eens gaan naar onze WhatsApp's toe. Dan gaan ons weer terug naar onze koorkies toe. Die ene keer sê, morgen in die bief, welkom in mijn huis. Ik leen nog en geniet jouw muziek. Geluk aan mijn vriendin Rowena Boysen. Middag verjaarsdag vandaag. Zij ook voor mijn dochter Magnesia Jade Bota, wie vandaag op pad terug is. Hij is toen naar de schoolvakantie. Zij moet veilig reizen in haar. Daddy is baie lief vir haar van Apostel Jan Bota van Oudtshoorn. Al die pad van Oudtshoorn familie, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrouw. Die ene keer sê, morgen sê Danny B, ek groet al my Eden FM maakjes van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November Asla in Mosselbaai. Baie, baie dankie daarmee, Antie, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrouw. Amen, amen, broer Danny B. Ek is ingeskakel op en wakker, dus geseend om altijd om altijd ingeskakeld te wees. Ek jubel vanochtend, want die Heere is goed. Dit kom van sister Vicky van Lady Smith. Al die pad van Lady Smith af, die Heere is getrouw, familie. Dan is hier nog ene keer wat sê, morgen Danny B, dankie vir die prachtige sang. Gelukwensen gaan aan ons eie vonkelvrouw van Volmoed. Lekker verjaar, Rosaan. God bless. Ek denk die ene keer is ou ene keer daar, ja. Die is ou ene keer, dis verlede week se een die. Die ene keer sê, morgen Danny B, dankie vir hierdie dag, amen, ma Sarah. Ja, ma Sarah, verlede week was ek nou nie op die lig gewees, maar die Heere is vir ons getrouw. Ma Sarah, die Heere sien vir u. Morgen sê aan jou broer Danny, en al die Eden FM, Kavaks, en sy prachtige vrou, is ingehaak en ingeskakel. Mooie dag. Ja, is een bykie ontbreek so bykie van die woorde wat nie daar sê, maar die Heere is getrouw. Mooie dag vir u ook daar. Morgen Dinnebe, dankie vir elke sonnaochtend se lekker koorkies en sterkte vir almal wat gister voor oop graf gestaan het en almal wat geliefdes verloor het. Met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Sister Essie, Ankel Baba, baie dankie dat jylle ook altyd ingeskakel is en die Heere is vir ons geseen, die Heere is vir ons altyd een God van nabij. Ja familie, die Heere is hier, die Heere is hier. Kom eens luister. Gaat dan.

0: oor genade. Ja, genade. En dan is daar nogal genade wat een mens kan uitmis in een mense levens. En wat ons die Here voor moet vertrouw vanmorgen, dat ek en u al 7 dimensies van genade kan erf vanmorgen. Amen. Vanaf die Heilige Gees, ne? So dierbare, Kingdom Time kyk vanmorgen na die 7 dimensies van Godse genade, maar hierdie genade is wat ek en u moet hê. As ons een van die, of 4 of 5 van die 7 nie het nie, dan gaan ons levens soveel armer wees. Maar as ons kan van hierdie genade vanoggend die Here voor vertrou vir elkeen van ek en u se levens, dan kan ons levens bonatuurlik ryker en ryper wees. Amen. So, jy sien, Godse genade is veelzijdig en dit werk op verskillende maniere. Ne? Nou, in ons levens werk die genade dierbaar is, maar die genade is verskillende dimensies van genade. Kingdom Time kyk vanoggend na die 7 dimensies van Godse genade vir ek en u. En ons moet weet, luister dierbare, ons moet weet watter genade ons gekry het en watter genade werk al in ons lewens. Ja, dis moontlik om te weet, wel, hierdie genade is aktief in my lewe, of hierdie genade, ek hoor dit, dierbare. Ja, nou, dierbare, hierdie genade, ne, ons moet dit ons moet dit afbid vanmorgen, ons moet dit in ons levens laat dit beskore kom vir ek en u, en watter genade die Here ons om voor moet vertrou in ons lewe, sodat ons kan deel hê aan hierdie 7 dimensies van genade wat ons nog nie oor ons lewens en oor ons omstandighede wat nog nie werkend is nie, moet ons die Here vanmorgen vertrou dat hierdie genade in ons omstandighede kan ontpop, aktiveer, en dat het in ons lewens kan manifesteer. Ja, dierbare, net na die prysbreek kom ons terug, dan kyk ons na die genade dimensies van God. Amen.
1: Somebody told me church was a building. Somebody told me you had to look a certain way to walk through those doors. But I found out church is wherever God shows up, and today he showed up for me. So if you've been hurting, if you've been hiding, if you've been telling yourself you're too far gone,

0: Ek verwelkom u terug by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspie wat saam met u gesels. Baie dankie dat u ingeskakel is. Alle eer kom die Here toe. Dankie vir elke familie, elke gesin, elke individu wat ingeskakel is. Maak die saak waar u is en waar u bevind nie. Dankie aan al ons moeders en die vaders. Nou, ek wil kyk na wat die waardes is belangrik vir mans, wat elke man behoort te bou. Natuurlijk is daar baie meer, maar ek gaan net na 5 kyk. Ek dink om 1, ons kyk na liefde. Ware liefde word sigbaar deur tyd, geduld, vergifnis en diensbaarheid. Nou, ons as mans, ons kan ook wys dat ons draers is van Godse liefde. Soms lyk het mis of ons een mans liefdeloos is. Maar kom nou, elke man wat nou inluister en waar hy ook al is, die Here het jou hart gegee. Jy is een draer van liefde. Die Here het sy liefde in jou uitgestort. En nou kanaliseer die Here die liefde deur ons na wereld toe wat seer en gebroken is. Nommer 2, wat de waarde moet mans nog bou? Geloof natuurlijk. Dis ook om een man wat God eerst stel gee richting aan sy gesin. So'n man gee ook richting waar hy om ook al bevind. Daarom is het belangrijk dat mans bouwers van geloof is. Ek denk die volgende wat ek gaan aanhaal vir u gaan noem, gaan verskrikkelijk belangrijk wees. En dit is integriteit. Integriteit beteken natuurlijk om eerlijk en oprecht te leef, selfs wanneer niemand kyk nie. So ons soek ons as mans, ons allemaal ons soek ons lewens, dat ons vra dat die Here ons sal help om eerlijk en oprecht te wees. Integriteit moet een van die grootste wapenrustings wees van een man. Omdat ons as mans gaan weg, ons bevind ons enige plek en daar moet ons so optree soos wat die mense ons ken. En natuurlijk moet ons ook bouwers wees van integriteit. Maar hoe bou ons integriteit? Deur dit te demonstreer waar ons ook al kom, vir allereerste by ons families. Kom, ons speel nog een mooi lied. As ons die lied speel, dan bid ons vir die mans. Maar dat die Here die mans gesond sal hou, die mans sal aanraak. Amen.
1: Ek weet nie waar jy gaan nie,

Ja, het is een geschakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. 2 minuten voor de uur van 1 op je beginseling radiostatie Eden FM. Thousand for Greatness tussen 1 en 2. Rian James en Edmund hier samen met Paas Abraham. Dus ga je lekker samen. Goedemiddag.

0: Mara Roje, dat is mama Dina. Ik is allemaal geschakeld. Ik is vandaag dag voor het prachtige programma van jou. Als jij het en die mama Dina speelt. De Lord is my shepherd. En jou mee kan je nou weten. Kan je om volgende week ook spelen, zo lief Roje. Baie dankie, ek hoop jy het om jou speellijst, maar jy kan maar volgende week op speel hoor. Al die radio familie, omroepers is al goed hoor. Baie dankie Roger, goed te bereis. Mama Dina, bye bye Roger. Long before you
1: miss me. Mama Dina, jammer, ek speel nie gospel, die kies nie, omdat dit by al die ander programma op een zondag gespeel word.

Aan die begin was het Remember Your Mind, Pat Boone, Elvis Presley, Sylvia, vir al julle Sylvia's en Sylvie's wat nou inluister. En toe was het Portner, Wagner en Dolly Parton wat plannen maak, Making Plans. Ek speel nou The Shadows' Parasine Walkways. Die Shadows een groep wat al van die 50s af speel en het tot onlangs die 90s opgetree. Soos baie van die weet het hulle aanvankelijk met Cliff Richard baie opgetree. Die Parasine Walkway is in 1978 treffer gewees van Gary Moore.

0: Maar dat is de AG, maar dat is de AG. Ja, ik had mijn OVR met IC doos. Een nummertje. Ik had mijn firefair met IC doos nummertje. Mijn broer was ook een paar jaar geleden. Dus dat was zijn muziek daar geweest. Dank je, de AG. Hou aan met een goede werk, hè? Mooi dag voor jou. Bye bye. Connie Fischer, pak die in.
1: Goedemiddag, Roger. Na lang tijd is ik weer terug op die lucht. Kan u eens een brief van mij voor volgende week? Love is all I ask for you, from you, van Engelbert Hamberti. Dus een brief toch, Roger? Bye, dankie, mooi dag.
2: Bye, dankie, Sabina. Blij jij is weer terug op die brug.

Terug aan die Ethel, Elvira Boysen is mami, sy versoek Because of You en ek speel vir u die Peaches and Herb weergawe. Is goed om iemand van uit en naag hier te hee, Carriga. Ek onthou nog van Campbell en Rosedale en al die gebiede, my sister het daar gewoon. Happy anniversary, Christopher Volleter en Yvette, our secretary, and happy birthday tomorrow, Liesel Aylward.

Dit was die Moody Blues, A Night in White Satin, gespeel vir Mary Duplessis. Goeiemiddag allemaal, dis Sondaghoud, dis Roger, tot 5:00 vanmiddag. Een gedeelte van ons program word toegewy aan plaaslike treffers, maar net voor ons die Lokalis Lekker Gleef speel, een versoek van Beryl Kuns, ek is vreselik jammer Beryl, ek het heeltemal, ek weet of ek het die woord verlee moet gebruik hee, of vergeet nie, om een of ander rede het ek nie jou liedjie verlede week gespeel nie. Freedom for the Stallion Youth Corporation, speciaal vir Beryl Kuns. Hierdie groep Youth Corporation bestaan uit 3 mans wat in 1969 die groep Youth Corporation gestig het in Californië. Kent vir die disco treffer Rock the Boat, is eindelijk een vryheidslied teen onderdrukking, slavernij en menslike gulsigheid.

Oudtshoorn FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in je paradijs. Ware kameraadschap.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kiezen volgens die cliënt zijn behoeften. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenschap voor die afgelopen 16 jaar.
1: Nou Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pet, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, nabij die tekstering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudsoere is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah Begrafenisdienste, 24 uur, 7 dagen week beskikbaar om u bij te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dag van sikkel met begrafenisreelings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: The Lord is the answer in any situation, in circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, the O Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plaatjes, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink, daar is een fancy dame van die knaap op pad na jou toe.